0: Ende hoe het goed.
1: Ende hoe het goed. Chicho, chicho. Ende hoe het goed.